0: Nou, kun je dan weer hebben bezocht.
1: Precies, we stonden achter.